Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. Ruim 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet gezegd. Een forse stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toch ik het op 90.000 kinderen. Stijging komt doordat steden en gemeenten nu minder moeten bijdragen en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het project kost in totaal €170 per kind en voorziet onder andere in fruit en verse soep op school. Maar als de Vlaamse overheid bijlegt, is het wel de burger die betaalt via belastingen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is door het warmere weer van de voorbije dagen op verschillende plaatsen aan de oostkant weer opnieuw opgeleid. Er zijn 150 brandweermensen ingezet om heropflakkeringen te bestrijden. Vorige maand ging in het natuurgebied al 3000 hectare in vlammen op. Het getroffen gebied blijft tot nader order volledig dicht voor bezoekers. Sommige natuurmensen die daar rondlopen en die het gebied kennen, zeggen dat het vuur tot 5 meter diep kan zitten. De kustgemeente Kokzijde trekt volop de kaart van de verjonging. Wie jonger is dan 40 en er een huis of appartement koopt, krijgt een premie van €12.000. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Bevoegd schepen Patricia van den Broeke benadrukt dat de verjonging van de gemeente dringend nodig is. Er zijn wel strikte voorwaarden. Je mag geen andere eigendommen bezitten. Het moet dus je enige en eerste woonst zijn. En je moet minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen. In het oosten van China zijn al 13 doden gevallen na een zware aardverschuiving. 3 mensen zijn nog altijd vermist. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door extreme regenval als gevolg van een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam. Dat leidde tot verwoestende modderstromen en aardverschuivingen. En helaas, Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. Blauw-zwart ging in het eigen Jan Breydelstadion met 2-3 onderuit tegen het Engelse Aston Villa. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 90 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De 10e editie van de Tielt Classics Tour zit erop. Zoals de traditie dat wil, verzamelden zowat 100 oldtimers zondag aan de Halletoren. En daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan eventueel goede doelen. De jubileumeditie werd extra in de verf gezet met 2500 euro steun voor het goede doel. Het Blauwkruis Brugge, VZW Victor, de Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk 500 euro. De gemeente Wingene is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 4 oktober. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en de grond, maar zal er zelf geen nieuwe activiteit uitbaten. Kandidaten krijgen het gebouw via erfpacht ter beschikking na de verhuis van de BIP in 2029. Een jongeman werd in de Knokstraat in Poeken geflitst met maar liefst 73 per uur, terwijl je er maar 30 mag rijden. Hij kreeg maandag zijn straf te horen in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg 21 dagen rijverbod en 600 euro boete en moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De leerlingen van VIPSO Waregem, de school voor buitengewoon secundair onderwijs en onderdeel van de Sint Paulusschool, hebben een pannakooi officieel in gebruik genomen. Serviceclub Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pannakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Ruim 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet gezegd. Een forse stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toch ik het op 90.000 kinderen. Stijging komt doordat steden en gemeenten nu minder moeten bijdragen en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het project kost in totaal €170 per kind en voorziet onder andere in fruit en verse soep op school. Maar als de Vlaamse overheid bijlegt, is het wel de burger die betaalt via belastingen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is door het warmere weer van de voorbije dagen op verschillende plaatsen aan de oostkant weer opnieuw opgeleid. Er zijn 150 brandweermensen ingezet om heropflakkeringen te bestrijden. Vorige maand ging in het natuurgebied al 3000 hectare in vlammen op. Het getroffen gebied blijft tot nader order volledig dicht voor bezoekers. Sommige natuurmensen die daar rondlopen en die het gebied kennen zeggen dat het vuur tot 5 meter diep kan zitten. De kustgemeente Kokzijde trekt volop de kaart van de verjonging. Wie jonger is dan 40 en er een huis of appartement koopt, krijgt een premie van €12.000. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Bevoegd schepen Patricia van den Broeke benadrukt dat de verjonging van de gemeente dringend nodig is. Er zijn wel strikte voorwaarden. Je mag geen andere eigendommen bezitten. Het moet dus je enige en eerste woonst zijn. En je moet minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen. In het oosten van China zijn al 13 doden gevallen na een zware aardverschuiving. 3 mensen zijn nog altijd vermist. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door extreme regenval als gevolg van een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam. Dat leidde tot verwoestende modderstromen en aardverschuivingen. En helaas, Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. Blauw-zwart ging in het eigen Jan Breydelstadion met 2-3 onderuit tegen het Engelse Aston Villa. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 90 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
0: De nacht van Oost-West.

ik de rust in mij ontbreekt. Ook al is het lang geleden,

0: De komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Het Van Gogh Museum in Amsterdam ontdekt in 2013 een nieuw schilderij van Vincent van Gogh. De zonsondergang bij Montmajour werd geschilderd in de zomer van 1888 in Montmajour. Dat is in de buurt van Arles in Zuid-Frankrijk. De ontdekking van het nieuwe schilderij gebeurde na het vinden van een brief aan zijn broer waarin hij het werk beschreef. Het schilderij maakte Van Gogh 2 jaar voor hij uit het leven stapte in de zomer van 1890. De Nederlandse kunstschilder woonde dan in de buurt van Parijs. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan gratis contact op met 1813. Op 9 september 1569 overlijdt Pieter Breugel de Oude na een langdurige ziekte. Hij ligt begraven in Brussel. De Vlaamse kunstschilder was afkomstig uit Nederland en vader van Pieter Breugel de Jonge en van Jan Breugel de Oude. Het werk van vader Pieter Breugel de Oude herken je gemakkelijk, want hij signeerde zijn werken in zijn laatste 10 levensjaren met Breugel zonder H. Bekende werken van hem zijn onder meer De Boerenbruiloft, De Nederlandse Spreekwoorden, Kinderspelen, De Toren van Babel, Winterlandschap met Schaatsers, De Val van Icarus en waarschijnlijk zijn laatste werk, De Ekster en de Galg, wat een waarschuwing is tegen alle roddelaars en verklikkers. In 1901 overlijdt de Franse kunstschilder en graficus Henri de Toulouse-Lautrec, vandaag 125 jaar geleden. Hij werd amper 36. Toulouse-Lautrec was lichamelijk beperkt als gevolg van incest. Hij was maar 1,5 meter groot, maar met een normaal volgroeide romp en hoofd. Door zijn zwakke gezondheid werd Toulouse-Lautrec van school gehaald toen hij 10 was. Hij was nogthans zeer intelligent en had hij een grote vaardigheid voor schilderen en tekenen. Zijn affiches van onder meer de Moulin Rouge in Parijs zijn wereldberoemd. 9 september 1947 is de sterfdag van de Brusselse architect Victor Horta. Hij ontwierp onder meer het warenhuis L'Innovation in de Nieuwstraat in Brussel, dat in 1967 volledig in de vlammen opging, onder meer door fouten in de constructie. Zijn stijl behoorde tot de Art Nouveau. Het Paleis voor Schone Kunsten en het Centraal Station, beide in Brussel, en het grafmonument van componist Johannes Brahms op het kerkhof in Wenen zijn maar enkele van zijn vele ontwerpen. In 1913 is de Gentse graaf en industrieel Paul de Smet de Naaier overleden. Hij was 2 keer eerste minister. De politicus van de katholieke partij was ook minister van Financiën en Openbare Werken. Hij was ook erevoorzitter van de wereldtentoonstelling in Gent. 2 maanden voor het einde van de wereldtentoonstelling, in 1913, overleed hij. In Gent werden een park en een laan naar hem genoemd. In 1980 is de Taalunie opgericht door onze regering en die van Nederland en later ook die van Suriname. Het doel is om het Nederlands te versterken en te zorgen voor een gezamenlijk beleid op het gebied van taal en letteren in de aangesloten landen. Zo stelt ze de officiële spelling vast en publiceert ze het bekende groene boekje. De Taalunie bevordert ook de culturele samenwerking en de verspreiding van de Nederlandse literatuur en cultuur wereldwijd. Op 9 september 1965 werd Tibet officieel een autonome regio van China. De regio werd destijds ingesteld als reactie op de oprichting van de Tibetaanse regering in ballingschap door de Dalai Lama, die na de opstand van 1959 naar India vluchtte. Op 10 september 1883 is Hendrik Conscience overleden, schrijver van De Leeuw van Vlaanderen. Wie was die Conscience eigenlijk? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De 10e editie van de Tielt Classics Tour zit erop. Zoals de traditie dat wil, verzamelden zowat 100 oldtimers zondag aan de Halletoren. En daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan eventueel goede doelen. De jubileumeditie werd extra in de verf gezet met €2.500 steun voor het goede doel. Het Blauw Kruis Brugge, VZW Victor, De Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de Vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk €500. De gemeente Wingene is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 4 oktober. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en de grond, maar zal er zelf geen nieuwe activiteit uitbaten. Kandidaten krijgen het gebouw via erfpacht ter beschikking na de verhuis van de BIP in 2029. Een jongeman werd in de Knokstraat in Poeken geflitst met maar liefst 73 per uur, terwijl je er maar 30 mag rijden. Hij kreeg maandag zijn straf te horen in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg 21 dagen rijverbod en €600 boete en moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De leerlingen van VIPSO Waregem, de school voor buitengewoon secundair onderwijs en onderdeel van de Sint Paulusschool, hebben een pannakooi officieel in gebruik genomen. Serviceclub Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pannakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. Krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 90 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Ruim 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet gezegd. Een forse stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toch ik het op 90.000 kinderen. Stijging komt doordat steden en gemeenten nu minder moeten bijdragen en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het project kost in totaal €170 per kind en voorziet onder andere in fruit en verse soep op school. Maar als de Vlaamse overheid bijlegt, is het wel de burger die betaalt via belastingen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is door het warmere weer van de voorbije dagen op verschillende plaatsen aan de oostkant weer opnieuw opgeleid. Er zijn 150 brandweermensen ingezet om heropflakkeringen te bestrijden. Vorige maand ging in het natuurgebied al 3000 hectare in vlammen op. Het getroffen gebied blijft tot nader order volledig dicht voor bezoekers. Sommige natuurmensen die daar rondlopen en die het gebied kennen, zeggen dat het vuur tot 5 meter diep kan zitten. De kustgemeente Kokzijde trekt volop de kaart van de verjonging. Wie jonger is dan 40 en er een huis of appartement koopt, krijgt een premie van €12.000. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Bevoegd schepen Patricia van den Broeke benadrukt dat de verjonging van de gemeente dringend nodig is. Er zijn wel strikte voorwaarden. Je mag geen andere eigendommen bezitten. Het moet dus je enige en eerste woonst zijn. En je moet minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen. In het oosten van China zijn al 13 doden gevallen na een zware aardverschuiving. 3 mensen zijn nog altijd vermist. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door extreme regenval als gevolg van een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam. Dat leidde tot verwoestende modderstromen en aardverschuivingen. En helaas, Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. Blauw-zwart ging in het eigen Jan Breidelstadion met 2-3 onderuit tegen het Engelse Aston Villa. De weersverwachting dan. Krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 90 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
1: De Wakkere Wekker.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, boordevol met de grootste muziekvariatie.
2: Gewoon gezellig, Radio Oost-West. Nieuws.
3: Ruim 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet gezegd. Een forse stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toch ging het om 90.000 kinderen. Stijging komt doordat steden en gemeenten nu minder moeten bijdragen en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het project kost in totaal €170 per kind en voorziet onder andere in fruit en verse soep op school. Maar als de Vlaamse overheid bijlegt, is het wel de burger die betaalt via belastingen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is door het warmere weer van de voorbije dagen op verschillende plaatsen aan de oostkant weer opnieuw opgeleid. Er zijn 150 brandweermensen ingezet om heropflakkeringen te bestrijden. Vorige maand ging in het natuurgebied al 3000 hectare in vlammen op. Het getroffen gebied blijft tot nader order volledig dicht voor bezoekers. Sommige natuurmensen die daar rondlopen en die het gebied kennen zeggen dat het vuur tot 5 meter diep kan zitten. De kustgemeente Kokzijde trekt volop de kaart van de verjonging. Wie jonger is dan 40 en er een huis of appartement koopt, krijgt een premie van €12.000. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Bevoegd schepen Patricia van den Broeke benadrukt dat de verjonging van de gemeente dringend nodig is. Er zijn wel strikte voorwaarden. Je mag geen andere eigendommen bezitten. Het moet dus je enige en eerste woonst zijn. En je moet minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen. In het oosten van China zijn al 13 doden gevallen na een zware aardverschuiving. 3 mensen zijn nog altijd vermist. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door extreme regenval als gevolg van een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam. Dat leidde tot verwoestende modderstromen en aardverschuivingen. En helaas, Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. Blauw-zwart ging in het eigen Jan Breydelstadion met 2-3 onderuit tegen het Engelse Aston Villa. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 90 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De wakkere wekker.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West, een hele dag lang. Come on, get

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 2:30 en 5:30 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Josefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maatverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de bob zou zijn het had afgetrapt, zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulebeekestraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Quali stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van Pittem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.

0: die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 2 en half 5 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Jozefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maatverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de Bob zou zijn het had afgetrapt, zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulebekenstraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Quali stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van Pittem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
3: Goedemorgen.

0: ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
6: Radio Oost-West.
5: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
7: En het westen van Oost-Vlaanderen.
5: Radio Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 9 uur.
3: Radio Oost-West. Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft vandaag minder vertrouwen in premier De Wever dan begin dit jaar. Blijkt uit de nieuwste resultaten van de Stem van Vlaanderen. Een grote peiling van VTM Nieuws. Het dalende vertrouwen komt op een cruciaal moment. Vandaag zijn de loodzware begrotingsonderhandelingen ook officieel gestart. En de Vlaming, ja, die ziet al duidelijk dat hij gebukt gaat onder maatregelen. Premier De Wever wil absoluut ook nog een federaal akkoord tegen 13 oktober en er moet nog bespaard worden. Reizigers die vandaag met de trein naar Nederland willen, moeten op zoek naar een alternatief. Door een grootschalige staking bij de Nederlandse spoorwegen ligt al het treinverkeer tussen beide landen plat. Zowel de Eurostar als Eurocity tussen Brussel en Amsterdam rijden vandaag niet. Andere grensoverschrijdende treinen rijden enkel op het Belgische traject en stoppen aan de grens. De Nederlandse vakbonden staken namelijk uit protest tegen besparingen in de sociale zekerheid. Ook daar een hoop ontevredenheid. Er waren opnieuw explosies in het Iraanse eiland Karg in de Persische Golf, dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Iraanse staatsagentschap Tasnim bericht dat het Amerikaanse leger een raketaanval uitvoerde op een Iraanse olietanker in de buurt van het eiland, zonder dat er gewonden vielen. Maar het eiland is van groot belang voor de olie-export en is al eerder dit jaar aangevallen door Amerika. Amerika heeft nog niet bevestigd dat die aanval van hen was. Dan hebben we nog wat sport, uiteraard. Onze nationale basketbalvrouwen kennen hun tegenstander voor de kwartfinales op het WK Vrouwenbasket. De Belgian Cats nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. De Duitse vrouwen wonnen gisteravond hun baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en bemachtigden zo het felbegeerde ticket. De Cats zijn favoriet. Ze wonnen tot nu toe al hun WK-matchen en stoten ongeslagen door als groepswinnaar.
2: Radio Slet, meer bericht.
3: Een herfstachtige mix afwisselend opklaringen en buien, 19 graden. De dagen daarna houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien. Al laat de zon zich tussendoor ook zien met temperaturen rond 20 graden.
2: Radio Oost-West.
4: Heb jij een vraag voor ons?
5: Mail info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
5: Lokaal en muzikaal.
4: Op elk moment.
5: Oost-Westland.

0: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.

0: NV Van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 2:30 en 4:30 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Jozefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maagverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de bob zou zijn het had afgetrapt. Zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulebekenstraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Quali stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van Pittem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oostwest, meer bericht.
4: De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
5: Gewoon gezellig.
1: Radio Oostwest.
5: De zonnigste muziek. Van Aalter
6: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
6: Radio Oostwest.
5: Oost-Westland.
6: Een blik op jouw regio.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Het Van Gogh Museum in Amsterdam ontdekte in 2013 een nieuw schilderij van Vincent van Gogh. De zonsondergang bij Montmajour werd geschilderd in de zomer van 1888 in Montmajour. Dat is in de buurt van Arles in Zuid-Frankrijk. De ontdekking van het nieuwe schilderij gebeurde na het vinden van een brief aan zijn broer waarin hij het werk beschreef. Het schilderij maakte Van Gogh 2 jaar voor hij uit het leven stapte in de zomer van 1890. De Nederlandse kunstschilder woonde dan in de buurt van Parijs. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan gratis contact op met 1813. Op 9 september 1569 overlijdt Pieter Breugel de Oude na een langdurige ziekte. Hij ligt begraven in Brussel. De Vlaamse kunstschilder was afkomstig uit Nederland en vader van Pieter Breugel de Jonge en van Jan Breugel de Oude. Het werk van vader Pieter Breugel de Oude herken je gemakkelijk, want hij signeerde zijn werken in zijn laatste 10 levensjaren met Breugel zonder H. Bekende werken van hem zijn onder meer De Boerenbruiloft, De Nederlandse Spreekwoorden, Kinderspelen, De Toren van Babel, Winterlandschap met Schaatsers, De Val van Icarus en waarschijnlijk zijn laatste werk, De Ekster en de Galg, wat een waarschuwing is tegen alle roddelaars en verklikkers. In 1901 overlijdt de Franse kunstschilder en graficus Henri de Toulouse-Lautrec, vandaag 125 jaar geleden. Hij werd amper 36. Toulouse-Lautrec was lichamelijk beperkt als gevolg van incest. Hij was maar 1,5 meter groot, maar met een normaal volgroeide romp en hoofd. Door zijn zwakke gezondheid werd Toulouse-Lautrec van school gehaald toen hij 10 was. Hij was nogthans zeer intelligent en had hij een grote vaardigheid voor schilderen en tekenen. Zijn affiches, van onder meer de Moulin Rouge in Parijs, zijn wereldberoemd. 9 september 1947 is de sterfdag van de Brusselse architect Victor Horta. Hij ontwierp onder meer het warenhuis L'Innovation in de Nieuwstraat in Brussel, dat in 1967 volledig in de vlammen opging, onder meer door fouten in de constructie. Zijn stijl behoorde tot de Art Nouveau. Het Paleis voor Schone Kunsten en het Centraal Station, beide in Brussel, en het grafmonument van componist Johannes Brahms op het kerkhof in Wenen zijn maar enkele van zijn vele ontwerpen. In 1913 is de Gentse graaf en industrieel Paul de Smet de Naaier overleden. Hij was 2 keer eerste minister. De politicus van de katholieke partij was ook minister van Financiën en Openbare Werken. Hij was ook erevoorzitter van de wereldtentoonstelling in Gent. 2 maanden voor het einde van de wereldtentoonstelling, in 1913, overleed hij. In Gent werden een park en een laan naar hem genoemd. In 1980 is de Taalunie opgericht door onze regering en die van Nederland en later ook die van Suriname. Het doel is om het Nederlands te versterken en te zorgen voor een gezamenlijk beleid op het gebied van taal en letteren in de aangesloten landen. Zo stelt ze de officiële spelling vast en publiceert ze het bekende Groene Boekje. De Taalunie bevordert ook de culturele samenwerking en de verspreiding van de Nederlandse literatuur en cultuur wereldwijd. Op 9 september 1965 werd Tibet officieel een autonome regio van China. De regio werd destijds ingesteld als reactie op de oprichting van de Tibetaanse regering in ballingschap door de Dalai Lama, die na de opstand van 1959 naar India vluchtte. Op 10 september 1883 is Hendrik Conscience overleden, schrijver van De Leeuw van Vlaanderen. Wie was die Conscience eigenlijk? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine. Oost-Westland.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft vandaag minder vertrouwen in premier De Wever dan begin dit jaar. Blijkt uit de nieuwste resultaten van de Stem van Vlaanderen, een grote peiling van VTM Nieuws. Het dalende vertrouwen komt op een cruciaal moment. Vandaag zijn de loodzware begrotingsonderhandelingen ook officieel gestart. En de Vlaming, ja, die ziet al duidelijk dat hij gebukt gaat onder maatregelen. Premier De Wever wil absoluut ook nog een federaal akkoord tegen 13 oktober en er moet nog bespaard worden. Reizigers die vandaag met de trein naar Nederland willen, moeten op zoek naar een alternatief. Door een grootschalige staking bij de Nederlandse spoorwegen ligt al het treinverkeer tussen beide landen plat. Zowel de Eurostar als Eurocity tussen Brussel en Amsterdam rijden vandaag niet. Andere grensoverschrijdende treinen rijden enkel op het Belgische traject en stoppen aan de grens. De Nederlandse vakbonden staken namelijk uit protest tegen besparingen in de sociale zekerheid. Ook daar een hoop ontevredenheid. Er waren opnieuw explosies in het Iraanse eiland Karg in de Persische Golf, dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Iraanse staatsagentschap Tasnim bericht dat het Amerikaanse leger een raketaanval uitvoerde op een Iraanse olietanker in de buurt van het eiland, zonder dat er gewonden vielen. Maar het eiland is van groot belang voor de olie-export en is al eerder dit jaar aangevallen door Amerika. Amerika heeft nog niet bevestigd dat die aanval van hen was. Dan hebben we nog wat sport, uiteraard. Onze nationale basketbalvrouwen kennen hun tegenstander voor de kwartfinales op het WK Vrouwenbasket. De Belgian Cats nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. De Duitse vrouwen wonnen gisteravond hun baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en bemachtigden zo het felbegeerde ticket. De Cats zijn favoriet, ze wonnen tot nu toe al hun WK-matchen en stoten ongeslagen door als groepswinnaar. Radio Een herfstachtige mix afwisselend opklaringen en buien, 19 graden. De dagen daarna houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien. Al laat de zon zich tussendoor ook zien met temperaturen rond 20 graden.
0: Radio Oost-West, kom on gezellig. Van Aalter
2: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5, 056 60 21 79.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.
5: Radio Oost-West.
4: Jouw regionale radio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 2 en half 5 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Josefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maagverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de Bob zou zijn het had afgetrapt, zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulebekenstraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Quali stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van Pittem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.

Muziek bij de lunch.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
4: De gezelligste in de regio.
2: En zomerse geluiden. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: Goeie namiddag.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 2 en half 5 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Josefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maagverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de bob zou zijn het had afgetrapt, zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulebekenstraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Quali stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van Pittem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting dan. Krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 90 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster, Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In Noorwegen wordt op dit moment koning Harald begraven. De rouwstoet is geweest van het Koninklijk Paleis naar de kathedraal van Oslo. Onder meer koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïens president Zelensky. Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. Ja, de olieprijzen zijn nog maar eens gestegen. Voor een vat olie betaal je 86 euro, het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie 60% duurder geworden. Aanleiding het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs stijgt naar 78 euro per megawattuur. De politie heeft al zowat een jaar achterstand opgelopen bij de terugbetaling van medische kosten, dat meldt het Nieuwsblad. In sommige gevallen gaat het om dossiers van tienduizenden euro's die in verhuisdozen bleven zitten. Het is niet duidelijk om hoeveel dossiers er precies gaat. De federale politie nam intussen extra mensen aan om de dossiers af te handelen. Voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuw technisch directeur, want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel in de beker in 2023. Op 20 september neemt hij afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Wisselvallig met buien, maar ook opklaringen. Maxima 20 graden. Morgen bewolkt maar droog, 21 graden. Vrijdag kans op regen, daarna opklaringen en temperaturen opnieuw rond 21 graden.
1: Radio Oost-West.
3: Altijd weer de mooiste muziek.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze.
1: Radio.

0: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 4:30 en 5:30 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Jozefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maatverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de bob zou zijn het had afgetrapt, zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulebekenstraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Quali stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van Pittem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanmiddag wisselvallig. Met felle buien, mogelijk opklaringen, ook maxima 20 graden. Morgen grotendeels bewolkt met droog 21 graden. Vrijdag start met kans op regen, maar later breekt de zon door en halen we opnieuw 21 graden.
6: De zonnigste muziek.
7: Radio Oost-West.
6: Een hele dag lang.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

De komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Het Van Gogh Museum in Amsterdam ontdekte in 2013 een nieuw schilderij van Vincent van Gogh. De zonsondergang bij Montmajour werd geschilderd in de zomer van 1888 in Montmajour. Dat is in de buurt van Arles in Zuid-Frankrijk. De ontdekking van het nieuwe schilderij gebeurde na het vinden van een brief aan zijn broer waarin hij het werk beschreef. Het schilderij maakte Van Gogh 2 jaar voor hij uit het leven stapte in de zomer van 1890. De Nederlandse kunstschilder woonde dan in de buurt van Parijs. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan gratis contact op met 1813. Op 9 september 1569 overlijdt Pieter Breugel de Oude na een langdurige ziekte. Hij ligt begraven in Brussel. De Vlaamse kunstschilder was afkomstig uit Nederland en vader van Pieter Breugel de Jonge en van Jan Breugel de Oude. Het werk van vader Pieter Breugel de Oude herken je gemakkelijk, want hij signeerde zijn werken in zijn laatste 10 levensjaren met Breugel zonder H. Bekende werken van hem zijn onder meer De Boerenbruiloft, De Nederlandse Spreekwoorden, Kinderspelen, De Toren van Babel, Winterlandschap met Schaatsers, De Val van Icarus en waarschijnlijk zijn laatste werk De Ekster en de Galg, wat een waarschuwing is tegen alle roddelaars en verklikkers. In 1901 overlijdt de Franse kunstschilder en graficus Henri de Toulouse-Lautrec, vandaag 125 jaar geleden. Hij werd amper 36. Toulouse-Lautrec was lichamelijk beperkt als gevolg van incest. Hij was maar 1,5 meter groot, maar met een normaal volgroeide romp en hoofd. Door zijn zwakke gezondheid werd Toulouse-Lautrec van school gehaald toen hij 10 was. Hij was nogthans zeer intelligent en had hij een grote vaardigheid voor schilderen en tekenen. Zijn affiches van onder meer de Moulin Rouge in Parijs zijn wereldberoemd. 9 september 1947 is de sterfdag van de Brusselse architect Victor Horta. Hij ontwierp onder meer het warenhuis Lino van Chon in de Nieuwstraat in Brussel, dat in 1967 volledig in de vlammen opging, onder meer door fouten in de constructie. Zijn stijl behoorde tot de Art Nouveau. Het Paleis voor Schone Kunsten en het Centraal Station, beide in Brussel, en het grafmonument van componist Johannes Brahms op het kerkhof in Wenen zijn maar enkele van zijn vele ontwerpen. In 1913 is de Gentse graaf en industrieel Paul de Smet de Naaier overleden. Hij was 2 keer eerste minister. De politicus van de katholieke partij was ook minister van Financiën en Openbare Werken. Hij was ook erevoorzitter van de wereldtentoonstelling in Gent. 2 maanden voor het einde van de wereldtentoonstelling, in 1913, overleed hij. In Gent werden een park en een laan naar hem genoemd. In 1980 is de Taalunie opgericht door onze regering en die van Nederland en later ook die van Suriname. Het doel is om het Nederlands te versterken en te zorgen voor een gezamenlijk beleid op het gebied van taal en letteren in de aangesloten landen. Zo stelt ze de officiële spelling vast en publiceert ze het bekende Groene Boekje. De Taalunie bevordert ook de culturele samenwerking en de verspreiding van de Nederlandse literatuur en cultuur wereldwijd. Op 9 september 1965 werd Tibet officieel een autonome regio van China. De regio werd destijds ingesteld als reactie op de oprichting van de Tibetaanse regering in ballingschap door de Dalai Lama, die na de opstand van 1959 naar India vluchtte. Op 10 september 1883 is Hendrik Conscience overleden, schrijver van De Leeuw van Vlaanderen. Wie was die Conscience eigenlijk? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.

0: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons. Radio
1: NV van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV van Eno, uw tevredenheid is onze wens. Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 3 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. In Noorwegen wordt koning Harald begraven. Zijn kist werd in een rouwstoet naar de kathedraal van Oslo gebracht. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig op de uitvaart, net als Oekraïns president Zelensky. Na de begrafenis zal koning Haakon het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen, zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Omdat er bij deze hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Er werden de voorbije zomer opvallend ook veel jongeren getroffen door de hitte. De eerste 25.000 postbodes beginnen sinds vandaag bijna 2 uur later aan hun ronde dan dat ze altijd al deden. Om 9:15 in plaats van 7 uur. Op vraag van de pakjesbedrijven en webwinkels die zo extra tijd krijgen om pakjes voor te bereiden. Ondanks het vele protest en de stakingen van de postbodes is het er dus toch gekomen. Radio Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen, maxima 20 graden. Morgen bewolkt met droog, 21 graden. Vrijdag kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw 21 graden.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: Radio Oost-West. www.radiooostwest.be

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 2:30 en 5:30 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Josefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maagverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de bob zou zijn het had afgetrapt, zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulebeekestraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Qualy stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van Pittem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De rest van de dag wisselvallig, felle buien, tussendoor enkele opklaringen, maxima 20 graden. Morgen overwegend bewolkte, maar droge dag. Het kwik stijgt tot 21 graden.
5: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooostwest.be.

vier minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Het Van Gogh Museum in Amsterdam ontdekte in 2013 een nieuw schilderij van Vincent van Gogh. De zonsondergang bij Montmajour werd geschilderd in de zomer van 1888 in Montmajour. Dat is in de buurt van Arles in Zuid-Frankrijk. De ontdekking van het nieuwe schilderij gebeurde na het vinden van een brief aan zijn broer waarin hij het werk beschreef. Het schilderij maakte Van Gogh 2 jaar voor hij uit het leven stapte in de zomer van 1890. De Nederlandse kunstschilder woonde dan in de buurt van Parijs. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan gratis contact op met 1813. Op 9 september 1569 overlijdt Pieter Breugel de Oude na een langdurige ziekte. Hij ligt begraven in Brussel. De Vlaamse kunstschilder was afkomstig uit Nederland en vader van Pieter Breugel de Jonge en van Jan Breugel de Oude. Het werk van vader Pieter Breugel de Oude herken je gemakkelijk, want hij signeerde zijn werken in zijn laatste 10 levensjaren met Breugel zonder H. Bekende werken van hem zijn onder meer De Boerenbruiloft, De Nederlandse Spreekwoorden, Kinderspelen, De Toren van Babel, Winterlandschap met Schaatsers, De Val van Ica.

0: Stradivarius en waarschijnlijk zijn laatste werk, De Ekster en de Galg, wat een waarschuwing is tegen alle roddelaars en verklikkers. In 1901 overlijdt de Franse kunstschilder en graficus Henri de Toulouse-Lautrec, vandaag 125 jaar geleden. Hij werd amper 36. Toulouse-Lautrec was lichamelijk beperkt als gevolg van incest. Hij was maar 1,5 meter groot, maar met een normaal volgroeide romp en hoofd. Door zijn zwakke gezondheid werd Toulouse-Lautrec van school gehaald toen hij 10 was. Hij was nogthans zeer intelligent en had hij een grote vaardigheid voor schilderen en tekenen. Zijn affiches, van onder meer de Moulin Rouge in Parijs, zijn wereldberoemd. 9 september 1947 is de sterfdag van de Brusselse architect Victor Horta. Hij ontwierp onder meer het warenhuis L'Innovation in de Nieuwstraat in Brussel, dat in 1967 volledig in de vlammen opging, onder meer door fouten in de constructie. Zijn stijl behoorde tot de Art Nouveau. Het Paleis voor Schone Kunsten en het Centraal Station, beide in Brussel, en het grafmonument van componist Johannes Brahms op het kerkhof in Wenen zijn maar enkele van zijn vele ontwerpen. In 1913 is de Gentse graaf en industrieel Paul de Smet de Naaier overleden. Hij was 2 keer eerste minister. De politicus van de katholieke partij was ook minister van Financiën en Openbare Werken. Hij was ook erevoorzitter van de wereldtentoonstelling in Gent. 2 maanden voor het einde van de wereldtentoonstelling, in 1913, overleed hij. In Gent werden een park en een laan naar hem genoemd. In 1980 is de Taalunie opgericht door onze regering en die van Nederland, en later ook die van Suriname. Het doel is om het Nederlands te versterken en te zorgen voor een gezamenlijk beleid op het gebied van taal en letteren in de aangesloten landen. Zo stelt ze de officiële spelling vast en publiceert ze het bekende Groene Boekje. De Taalunie bevordert ook de culturele samenwerking en de verspreiding van de Nederlandse literatuur en cultuur wereldwijd. Op 9 september 1965 werd Tibet officieel een autonome regio van China. De regio werd destijds ingesteld als reactie op de oprichting van de Tibetaanse regering in ballingschap door de Dalai Lama, die na de opstand van 1959 naar India vluchtte. Op 10 september 1883 is Hendrik Conscience overleden, schrijver van De Leeuw van Vlaanderen. Wie was die Conscience eigenlijk? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Je zegt, zou jij een draag?

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanochtend ontdekte de douane een fabriek in Ninove. Ze vonden 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is blijkbaar interessant voor zulke fabrieken, zegt de douane. Volgens Financiën worden er steeds meer illegale sigaretten gerookt, want die zijn goedkoper. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rijk klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cashgeld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in de fik. Er loopt een onderzoek. In Polen is een trein op een vrachtwagen gebotst en daarna ontspoord. Daarbij zijn doden gevallen. 7 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Het gebeurde wel aan een overweg zonder slagbomen, maar volgens de Poolse spoorwegen werkte de signalisatie wel correct. Radio Wisselend bewolkt, in het noorden kans op regen, 19 graden vanavond en vannacht klaart het op. Morgen zonnig, de temperaturen zitten dan rond 20 graden, het zou droog moeten blijven.

0: Welkom beste luisteraar in de nieuwe aflevering van De Tijdlijn. We mochten in de studio een nieuw blaadje van de druivelaar scheuren en zien daarop de datum van vandaag, 9 september. Onze tijdreis in de geschiedenis van 9 september brengt ons onder meer naar...
1: 2013, als een nieuw schilderij van Vincent van Gogh wordt ontdekt. 1913, als de gewezen premier Paul de Smet de Naaier uit Gent is overleden. De Taalunie die wordt opgericht in 1980 en in 1901 is het de sterfdag van de Franse graficus Toulouse-Lautrec.
0: Bekend van de affiches van de Moulin Rouge in Parijs. Het is dag op dag 6 jaar geleden, op 9 september 2020, dat we deze nog hebben geprogrammeerd als opener. Dringend tijd is om hem nog eens te laten horen. Patrick Hernandez en Born to be Alive, welkom in deze tijdlijn.

0: Het Van Gogh Museum in Amsterdam ontdekte in 2013 een nieuw schilderij van de schilder Vincent van Gogh. De zonsondergang bij Montmajour die werd geschilderd in de zomer van 1888 in de gelijknamige stad Montmajour. En dat is de buurt van Arles in Zuid-Frankrijk.
1: De ontdekking van het nieuwe schilderij gebeurde na het vinden van een brief van zijn broer, waarin hij het werk beschreef. Het schilderij maakte Van Gogh 2 jaar voor hij uit het leven stapte in de zomer van 1890. De Nederlandse kunstschilder woonde dan in de buurt van Parijs.
0: Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan gratis contact op met 1813. Hoe het onderzoek precies gebeurde om te weten of het eigenlijk om een echte Van Gogh ging, kan je bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
3: Welkom
4: Radio Oost-West.
2: Bij Radio Oost-West.

0: In 1913 is de Gentse graaf en industrieel Paul de Smet de Naaier overleden. Hij was 2 keer eerste minister van ons land. De politicus van de katholieke partij was ook minister van Financiën en Openbare Werken. Hij was ook erevoorzitter van de wereldtentoonstelling in Gent en 2 maanden voor het einde van de wereldtentoonstelling in 1913 overleed hij.
1: In Gent werden een park en een laan naar hem genoemd. In Oostende kregen enkele bruggen zijn naam en in Kortrijk is een laan naar hem genoemd. Voorts zijn er ook in Blankenbergen, Namen, Jette, Laken, Middelkerken en Antwerpen lanen en straten met zijn naam. Op de zeedijk van Winduinen heeft Paul de Smet de Naaier ook een standbeeld.
0: En ook dit is van een bekende Gentenaar. Dit is Luc de Vos bij Gorky en Anja.

0: In 1980, beste luisteraar, is de Taalunie opgericht door onze regering en die van Nederland en later ook die van Suriname. Het doel is om het Nederlands te versterken en te zorgen voor een gezamenlijk beleid op het gebied van taal en letteren in de aangesloten landen.
1: Zo stelt ze de officiële spelling vast en publiceert ze het groene boekje. Het bekende groene boekje, mogen we wel zeggen. En ze is de eigenaar van de website taaladvies.net met tips voor een goed taalgebruik. De Taalunie bevordert ook de culturele samenwerking en de verspreiding van de Nederlandse literatuur en cultuur wereldwijd. De Taalunie zorgt ervoor dat het Nederlands een volwaardige taal kan blijven.
0: En dit is ook Vlaams Erfgoed, Dana Winner.

0: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be voor het oosten van West-Vlaanderen
4: en het westen van Oost-Vlaanderen.
3: Radio Oost-West.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: In 1901 overleed de Franse kunstschilder en graficus Henri de Toulouse Lautrec. Dag op dag, 125 jaar geleden. Hij werd amper 36 jaar. Toulouse Lautrec die was lichamelijk beperkt als gevolg van incest. Hij was maar 1,5 meter groot, maar met normaal volgroeide romp en hoofd.
1: Zijn vader, die van adel was, schaamde zich voor zijn dwergachtige zoon en weigerde zich met hem te vertonen. Hij verliet zelfs daarom het gezin toen de zoon nog geen 4 jaar oud was. Door zijn zwakke gezondheid werd Toulouse-Lautrec van school gehaald toen hij 10 was. Hij was nochtans zeer intelligent en had een grote vaardigheid voor schilderen en tekenen. Zijn affiches van onder meer de Moulin Rouge in Parijs zijn wereldberoemd.
0: De man in 5 minuten, wel dat kan op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.

0: Ons eerste uurtje is alweer voorbij gevlogen, beste luisteraar van Radio Oost-Westen. De nieuwsredactie, die liet me intussen weten dat zij klaar zitten om het nieuws en het weerbericht te brengen. Dus die schuiver zet ik alvast al open voor zometeen. Straks, in deel 2, tijdreizen we onder meer naar
1: 1569, als kunstschilder Pieter Bruegel de Oude is overleden.
0: Ja, dat is voor straks in deel 2.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 4:30 en 5:30 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Jozefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maagverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de bob zou zijn het had afgetrapt. Zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulebeekestraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Qualy stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van Pittem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Wisselend bewolkt in het noorden, kans op regen, 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen zonnig, de temperaturen zitten dan rond 20 graden. Het zou droog moeten blijven.

0: Welkom terug, beste luisteraar van dit gezellige radiostation Radio Oost-West. Dit is deel 2 van de tijdlijn. We tijdreizen het komende uur nog wat verder in de geschiedenis van 9 september met onder meer...
1: Kunstschilder Pieter Bruegel de Oude, die overleden is in 1569. In 1947 is het de sterfdag van de Brusselse architect Victor Horta. De geestelijke vader van het tic-tac, van het kinderprogramma Beter Tic-Tac, Milensens, is overleden in 2005. En 14 mensen komen om het leven als in 1913 een zeppelin in de Noordzee crasht.
0: Ja, en hoe dat kwam, dat hoor je rond 6:45. Sniffende Tears, die neemt ons muzikaal mee in deze eerste minuten van deze tijdlijn, of toch het tweede deeltje daarvan, met Driver's Seat. Welkom terug in de tijdlijn.

0: Op 9 september 1569 overleed Pieter Breugel de Oude na een langdurige ziekte. Hij ligt begraven in de kerk Onze Lieve Vrouw ter Kapelle in Brussel. De Vlaamse kunstschilder was afkomstig uit Nederland en vader van Pieter Breugel de Jonge en van Jan Breugel de Oude. Beide zonen waren te jong bij het overlijden van hun vader om van hem hun schildersopleiding te krijgen. Ja. Pieter Breugel de Jonge die schilderde een reeks variaties op het werk van zijn vader.
1: Het werk van vader Pieter Breugel de Oude herken je gemakkelijk, want hij signeerde zijn werken in zijn laatste 10 levensjaren met Breugel zonder H. Hij wordt ook wel de Boerenbreugel genoemd, omdat veel werk van hem het boerenleven toont. Bekende werken van hem zijn onder meer de Boerenbruiloft, de Nederlandse spreekwoorden, Kinderspelen, de Toren van Babel, Winterlandschap met schaatsers, de Val van Icarus en waarschijnlijk zijn laatste werk de Ekster en de Galg. Wat een waarschuwing is tegen alle roddelaars en verklikkers trouwens. De Toren van Babel is immers het Colosseum in Rome, maar dan in het dubbel.
0: Leven en de werk van Pieter Breugel de Oude in 2 minuten. Daarvoor kan je terecht op ons YouTube-kanaal. En dat vind je terug op de website radioostwest.nl.

Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.
0: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: op naar onze volgende halte en die vinden we op 9 september 1947. Het is dan de sterfdag van de Brusselse architect Victor Horta. Hij ontwierp onder meer het warenhuis L'Innovation in de Nieuwstraat in Brussel, dat in 1967 volledig in de vlammen opging, onder meer door fouten in de constructie.
1: De stijl van Victor Horta behoorde tot de Art Nouveau. Het Paleis van Schone Kunsten en het Centraal Station, beide in Brussel, en het grafmonument van componist Johannes Brahms op het kerkhof in Wenen zijn maar enkele van zijn vele ontwerpen.
0: In een korte docu op ons YouTube-kanaal, dat je terugvindt op de website Radio Oost-West trouwens, zie je enkele beelden, ja, bekende Brusselse gebouwen van Victor Horta.

0: Voor zij die nu pas afstemmen op Radio Oost-West, je luistert nog tot en met 7 uur naar de tijdlijn met daarin de geschiedenis van de dag. Het is tijd voor onze vaste rubriek met een overzicht van enkele korte berichtjes uit de geschiedenis van 9 september.
1: Op 9 september 1965 werd Tibet officieel een autonome regio van China. Hoewel dit een vorm van zelfbestuur inhoudt, ligt de werkelijke macht bij de centrale regering in Peking en de Chinese partijsecretaris. De regio werd destijds ingesteld als reactie op de oprichting van een Tibetaanse regering in ballingschap door de Dalai Lama, die na de opstand van 1959 naar India vluchtte. Peking beschouwt hem als separatist en oefent sindsdien een strenge controle uit op de religie en cultuur in het gebied.
0: Op 9 september 1948 werd de Democratische Volksrepubliek Korea opgericht. Dat is de officiële naam voor Noord-Korea. Na de bezetting door Japan en het verlies van Japan in de Tweede Wereldoorlog werd het Schiereiland in twee verdeeld. Een hereniging mislukte. In 1950 leidde dit tot de Koreaanse oorlog tussen het communistische noorden en het westerse zuiden. In 1953 kwam het door de VN-interventie met onder meer Belgische para's tot een wapenstilstand, weliswaar zonder winnaar of vredesverdrag. Op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea werd een zwaar bewaakte zone opgericht.
1: De eerste leider van de Volksrepubliek China, communist Mao Zedong, overleed dag op dag 50 jaar geleden in 1976. Ruim een kwart eeuw stond hij aan het bewind. Hij gebruikte geweld en terreur om zijn doelen te bereiken, wat uiteindelijk het leven kostte van meer dan 70 miljoen Chinezen. Zo werden onder meer grootgrondbezitters geëxecuteerd. Positief was wel dat de bevolking verdubbelde door een betere gezondheidszorg. De ideeën van Mao werden verspreid via het zogenaamde Rode Boekje.
0: Terug naar eigen land, Miel Lensens, die overleed in 2005, vandaag op 9 september. Hij was de geestelijke vader van het kinderprogramma Tic Tac. Het viel hem op hoe geboeid peuters en kleuters waren bij het zien van beelden van de trekking van de loterij. Ja, een leuke vaststelling. Hij ontdekte dat de terugkerende beelden met een begeleidend muziekje genoeg waren voor een kleuterprogramma.
1: Serena Williams won voor de vierde keer het US Open in 2012. De Amerikaanse tennister was in de finale in 3 sets te sterk voor de Wit-Russische Victoria Azarenka. Voor Serena Williams was het haar 15e Grand Slam die ze won. Zij veroverde in totaal 23 Grand Slam titels in het enkelspel en 14 in het vrouwendubbelspel. Trouwens allemaal samen met haar jongere zus Venus Williams.
0: En als laatste in dit rijtje van 9 september korte berichtjes zijn we in 2013 geland. Want dan is de Amerikaanse Nederlander Forrest Thomas overleden. Als zanger van Forrest scoorde hij met Rock the Boat. Zijn artiestennaam was Forrest, zijn echte naam was Thomas. En daarom wordt hij soms Thomas Forrest genoemd. Maar officieel dus Forrest Thomas. Voor mocht u nog mee zijn, is dat de correcte benaming.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
3: Woensdagavond tussen 5 en 7. De tijdslijn met Andries en Danny Verlinde.
4: Radio Oost-West.

0: Op 9 september 1913 kwam bij een onweer een zeppelin in de Noordzee terecht. 14 bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. Het was het eerste dodelijke ongeval in 13 jaar zeppelin. Het luchtschip is gebaseerd op een luchtballon met een motor en gevuld met het zeer brandbare waterstofgas, oftewel het onbrandbare, maar dan wel duurdere helium.
1: Aanvankelijk diende de zeppelin voor passagiersvluchten, maar in de Eerste Wereldoorlog werd het ook ingezet voor militaire doeleinden. Zo werd Londen gebombardeerd vanuit een zeppelin in 1915. De kapitein van die zeppelin, Lenman heette die, kwam om het leven als passagier van de zeppelin Hindenburg, die in mei 1937 bij de landing in New Jersey ontplofte. Na de Eerste Wereldoorlog deden de zeppelins terug dienst voor passagiersvluchten met zelfs een vaste dienst over de Atlantische Oceaan. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd de zeppelins opnieuw ingezet voor militaire doeleinden. Dan werd gauw duidelijk dat vliegtuigen toch wel veel veiliger waren.

0: Op 9 september 2023 was het de warmste dag van de Gittegolf. 31,7 graden stond er toen op de thermometer in Ukkel. Het was de eerste hittegolf in ons land in de maand september. En die duurde 6 dagen van 5 september tot en met 10 september 2023. Wat een start van het nieuwe schooljaar, zeg. Zo, dat wou ik toch nog even meegeven als laatste bericht uit de geschiedenis van 9 september. Volgende week woensdag is er een nieuwe tijdlijn.
1: Op 16 september 2004 overleed de laatste Belgische oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog.
0: Een portret van die man, dat krijg je volgende week woensdagavond 16 september tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van de tijdlijn op Radio Oost-West. Tot dan, fijne avond nog.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanochtend ontdekte de douane een fabriek in Ninove. Ze vonden 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is blijkbaar interessant voor zulke fabrieken, zegt de douane. Volgens Financiën worden er steeds meer illegale sigaretten gerookt, want die zijn goedkoper. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rijke klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cashgeld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in de fik. Er loopt een onderzoek. In Polen is een trein op een vrachtwagen gebotst en daarna ontspoord. Daarbij zijn doden gevallen. 7 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Het gebeurde wel aan een overweg zonder slagbomen, maar volgens de Poolse spoorwegen werkte de signalisatie wel correct. Radio Wisselend bewolkt, in het noorden kans op regen, 19 graden vanavond en vannacht klaart het op. Morgen zonnig, de temperaturen zitten dan rond 20 graden. Het zou droog moeten blijven.
1: De avond van Oost-West.

NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.

0: tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Regionale informatie.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 2:30 en 5:30 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Josefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maagverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de bob zou zijn het had afgetrapt, zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulebekenstraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Qualy stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van Pittem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minima 10 graden. Morgen af en toe zon en droog, een graad of 20. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 20 graden.
6: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlakke

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.
5: Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.
6: Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In Lievegem, Oost-Vlaanderen, zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Gebeurde gisterochtend aan het station van Waarschoot. De man wou daar de trein nemen naar zijn werk toen hij door de twee in elkaar werd geslagen. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon de dader snel opsporen. Ze waren ontsnapt uit een instelling en zijn door de jeugdrechter opnieuw geplaatst. Parket onderzoekt alles nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via de luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport meer dan 500 kilogram cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Opvallend, er wordt wel minder cocaïne gevonden. Elise Mertens zal eind deze maand niet meedoen aan de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Ze geeft de voorkeur aan het toernooi in Singapore. Mertens won dat vorig jaar, waardoor ze er veel punten moet verdedigen voor de wereldranglijst. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. Radio Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
3: Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. 056 60 21 79.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 2:30 en 5:30 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Josefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maagverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de Bob zou zijn het had afgetrapt, zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulebekenstraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Quali stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van Pittem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.

0: komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Het Van Gogh Museum in Amsterdam ontdekt in 2013 een nieuw schilderij van Vincent van Gogh. De zonsondergang bij Montmajour werd geschilderd in de zomer van 1888 in Montmajour. Dat is in de buurt van Arles in Zuid-Frankrijk. De ontdekking van het nieuwe schilderij gebeurde na het vinden van een brief aan zijn broer waarin hij het werk beschreef. Het schilderij maakte Van Gogh 2 jaar voor hij uit het leven stapte in de zomer van 1890. De Nederlandse kunstschilder woonde dan in de buurt van Parijs. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan gratis contact op met 1813. Op 9 september 1569 overlijdt Pieter Breugel de Oude na een langdurige ziekte. Hij ligt begraven in Brussel. De Vlaamse kunstschilder was afkomstig uit Nederland en vader van Pieter Breugel de Jonge en van Jan Breugel de Oude. Het werk van vader Pieter Breugel de Oude herken je gemakkelijk, want hij signeerde zijn werken in zijn laatste 10 levensjaren met Breugel zonder H. Bekende werken van hem zijn onder meer De Boerenbruiloft, De Nederlandse Spreekwoorden, Kinderspelen, De Toren van Babel, Winterlandschap met Schaatsers, De Val van Icarus en waarschijnlijk zijn laatste werk De Ekster en de Galg, wat een waarschuwing is tegen alle roddelaars en verklikkers. In 1901 overlijdt de Franse kunstschilder en graficus Henri de Toulouse-Lautrec, vandaag 125 jaar geleden. Hij werd amper 36. Toulouse-Lautrec was lichamelijk beperkt als gevolg van incest. Hij was maar 1,5 meter groot, maar met een normaal volgroeide romp en hoofd. Door zijn zwakke gezondheid werd Toulouse-Lautrec van school gehaald toen hij 10 was. Hij was nogthans zeer intelligent en had hij een grote vaardigheid voor schilderen en tekenen. Zijn affiches van onder meer de Moulin Rouge in Parijs zijn wereldberoemd. 9 september 1947 is de sterfdag van de Brusselse architect Victor Horta. Hij ontwierp onder meer het ware huis Lino van Chon in de Nieuwstraat in Brussel, dat in 1967 volledig in de vlammen opging, onder meer door fouten in de constructie. Zijn stijl behoorde tot de Art Nouveau. Het Paleis voor Schone Kunsten en het Centraal Station, beide in Brussel, en het grafmonument van componist Johannes Brahms op het kerkhof in Wenen zijn maar enkele van zijn vele ontwerpen. In 1913 is de Gentse graaf en industrieel Paul de Smet de Naaier overleden. Hij was 2 keer eerste minister. De politicus van de katholieke partij was ook minister van Financiën en Openbare Werken. Hij was ook erevoorzitter van de wereldtentoonstelling in Gent. 2 maanden voor het einde van de wereldtentoonstelling, in 1913, overleed hij. In Gent werden een park en een laan naar hem genoemd. In 1980 is de Taalunie opgericht door onze regering en die van Nederland en later ook die van Suriname. Het doel is om het Nederlands te versterken en te zorgen voor een gezamenlijk beleid op het gebied van taal en letteren in de aangesloten landen. Zo stelt ze de officiële spelling vast en publiceert ze het bekende groene boekje. De Taalunie bevordert ook de culturele samenwerking en de verspreiding van de Nederlandse literatuur en cultuur wereldwijd. Op 9 september 1965 werd Tibet officieel een autonome regio van China. De regio werd destijds ingesteld als reactie op de oprichting van de Tibetaanse regering in ballingschap door de Dalai Lama, die na de opstand van 1959 naar India vluchtte. Op 10 september 1883 is Hendrik Conscience overleden, schrijver van De Leeuw van Vlaanderen. Wie was die Conscience eigenlijk? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. De avond van Oost-West.

0: In Lievegem, Oost-Vlaanderen, zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Gebeurde gisterochtend aan het station van Waarschoot. De man wou daar de trein nemen naar zijn werk toen hij door de twee in elkaar werd geslagen. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon de dader snel opsporen. Ze waren ontsnapt uit een instelling en zijn door de jeugdrechter opnieuw geplaatst. Parket onderzoekt alles nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via de luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport meer dan 500 kilogram cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Opvallend, er wordt wel minder cocaïne gevonden. Elise Mertens zal eind deze maand niet meedoen aan de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Ze geeft de voorkeur aan het toernooi in Singapore. Mertens won dat vorig jaar, waardoor ze er veel punten moet verdedigen voor de wereldranglijst. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. Radio Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
1: De nacht van Oost-West. Radio Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 2:30 en 4:30 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Josefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maagverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de bob zou zijn het had afgetrapt. Zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulebekenstraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Qualy stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van Pittem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
4: Radio Oostwest.
5: De nacht van Oostwest.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: In Dallas in Amerika is gisteravond een speciale partijconventie van de Republikeinen gestart. En die zal 2 dagen duren. Dat is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Ja, hij wil weten waar hij staat, want stel dat hij aan het verliezen is, dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is zelf ook in Dallas en hij zal er natuurlijk ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt. Bovenop de zowat 1700 van een paar dagen geleden. En dat komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. En kan volgens hen nog een hele tijd duren vooraleer alle problemen zijn opgelost. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is tijdens zijn reis naar Noorwegen bijna geraakt door een drone, zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky mocht ontvangen voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig is bij het opstijgen in Moldavië bijna geraakt. Zelensky heeft voorlopig nog niet gereageerd op het incident. De Oekraïense president is na zijn bezoek aan Noorwegen vertrokken richting Canada. Zelensky dringt al maanden bij zijn bondgenoten aan om meer luchtafweer naar Oekraïne te sturen, nu zijn land met drastische tekorten te kampen heeft. Bijna 2 jaar nadat de eerste auto er werd neergezet, staan er nog 4000 wagens onvergund op het tarmac van Droneport in Sint-Truiden. De wagens zijn overstok van autobedrijf Stellantis en worden opgeslagen door transportbedrijf Hüttmeier. Burgemeester Van den Hoven eist dat er snel een oplossing komt of er volgen boetes. Radio De Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich gisteravond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op de wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vandaag af en toe zon, blijft droog. De temperaturen zitten rond 20 graden. Voor vrijdag wisselen bewolkt, een middagtemperatuur van 21 graden. Zaterdag zou eens de beste dag kunnen worden van deze week met zo'n 23 graden en veel zon. Zondag kans op regen.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 2:30 en 4:30 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Jozefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maagverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de bob zou zijn het had afgetrapt, zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulebekenstraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Quali stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van